0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Wij maken het verschil op je radio.
2: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprintberg op in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanees duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal. Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 kilometer per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanese duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.
3: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follen Belgen, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk, hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Valerian Balogun, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde twee keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De derde etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Wij maken het verschil op je radio.
0: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Florent Balogun, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van een penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk, hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

Een bijzonder goede morgen, luisteraar van harte. Welkom in onze maandagse VBRO ontbijtshow. Wij zijn weer van start met een nieuwe week in onze VBRO Zomerradio 2025. Een nieuwe zomerse week wacht je dan toch zeker en vast op de radio met des te meer zomerse muziekjes. Ook in deze VBRO ontbijtshow is dat niet anders. Om het half uur morgennieuws met de VBRO nieuwsdienst kreeg je daarnet om 7 uur al te horen. En ook weerman Geert Naassens, die tekent natuurlijk present op deze maandagochtend. Kort en bondig kan je hem horen, dan weer iets uitgebreider met vooruitblik naar de volgende dagen van deze nieuwe week. Ik ben Frederik Thomas, een heel goede morgen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende dagen nog meer zomerse omstandigheden. Tot en met het midden van de week zien we telkens, dagelijks, heel veel zon. Brede opklaringen en temperaturen die op aangename niveaus zitten. Van een 21, 22 graden aan zee tot een 23 à 26 graden in de dieper landinwaarts gelegen delen van de regio. Veel zon, af en toe een paar wolkenvelden die passeren, maar het geeft geen naam. In de tweede week zou het warmer kunnen worden. Diverse modellen hinten weer naar warmere lucht die binnenloopt. Misschien richting de 30 graden, we gaan het zien. Het is nog niet zo ver. En ik vind de luchtdrukverdeling eigenlijk eerlijk gezegd niet van die aard om die hele warme lucht al direct tot bij ons te krijgen die in de Middellandse Zee nog altijd ligt. We gaan het zien. Voorlopig hou ik het op zomerse dagen. Tweede helft van de week geleidelijk aan warmere temperaturen. Of het echt tot een nieuwe hittegolf komt, dat is voorlopig nog niet zeker. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: Boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op beernaard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: beernaard-entertainment.be.
2: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.

0: Belgische voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follen Balogun, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van een penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
1: Zilt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Zilt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We zitten onder hoge drukinvloed. Hoge druk gebied in de buurt dat zich nog verder opbouwt de komende dagen. En dat zorgt voor zomerse omstandigheden. Zomers, dat begint vandaag al en dat duurt de hele week. Vandaag temperaturen die oplopen naar een 24 graden.

Zon erbij, met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En af en toe ook wel eens een paar wolkenvelden. Ook in het weekend zag je dat er af en toe wolkenvelden passeren. Kan ook vandaag gebeuren, maar die zijn niet overheersend. En de zon die speelt de hoofdrol. Daarbij vanavond weer een heel warme zomerse avond. Temperaturen zakken langzaam. Tegen de ochtend zitten we nog op hoge temperaturen met gemakkelijk een graad of 17 zelfs op heel veel plekken. Morgen dan weer iets wat minder heet, maar toch nog altijd maximaal van 25 graden en meer landinwaarts. Aan de kust telkens iets minder. En ook de dagen daarna blijven we gebeiteld voor zomerweer met temperaturen die eigenlijk zelfs nog verder oplopen. Vanaf donderdag zou dat zelfs naar tropische waarden van 30 graden kunnen gaan, met ook dan telkens heel veel zon en temperaturen die echt wel weer hittegolfallures hebben. Het is mogelijk dat we een derde hittegolf krijgen van deze zomer. Het is nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar vooral vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag zou die temperatuur weer op diverse plekken die 30 graden grens kunnen halen en overschrijden. Uiteraard met veel zon, neerslag. Daar hebben we het niet over. Er is op de verste kaarten helemaal geen enkele druppel te zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De Belgische voetbalbond denkt aan verdere stappen. De wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follen Bellingham, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van een penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: so pretty. Vixen. Vixen. Vixen. You are so pretty. Vixen.
1: Deel 2 van onze maandagse VBRO ontbijtshow. Meteen na het nieuws van 8. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsdienst. Om het 12:30 nog present. En afronden dan uiteraard met het morgennieuws van 9:00 voor wat deze VBRO ontbijtshow van vandaag maandag betreft. Weerman Geert Nasens vertelt straks trouwens in het lang en in het breed wat we mogen verwachten vandaag en de volgende dagen. Dan beginnen we aan de laatste rechte lijn van deze maandagse VBRO-ontbijtshow. Zo omstreeks 9:15.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag weer een hele mooie warme zomerdag. Temperatuur kan iets hoger oplopen dan gisteren, omdat de wind wat meer zuidwest geworden is. En daarmee komt weer wat warmere lucht binnen. Maxima van een graad of 24 aan zee tot een 27. Nou, misschien wel lokaal 28 graden in de dieper landinwaarts gelegen delen. Daarbij een matige zuidwestelijke wind en veel zon. Al zijn er af en toe ook wel eens wat wolkenpartijen die passeren. Gisteren zag je dat ook. Dat zal ook vandaag zo zijn. Van tijd tot tijd trekken er al eens een paar wolkenpartijen voorbij, maar we overdrijven daar niet in. De zon die komt telkens wel weer terug en speelt zeker en vast ook de hoofdrol. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: VBRO Plus.

0: vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Score die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Valerian Balogun, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De derde etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillier is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
5: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
6: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer

Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479-220865. Kijk voor meer info op www.houston-music.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We zitten onder hoge drukinvloed. Hoge druk gebied in de buurt dat zich nog verder opbouwt de komende dagen. En dat zorgt voor zomerse omstandigheden. Zomers, dat begint vandaag al en dat duurt de hele week. Vandaag temperaturen die oplopen naar een 24 graden in de kustregio. Landinwaarts wordt het meer en daar kunnen we zelfs richting een 27, misschien lokaal wel 28 graden gaan. Heel veel zon daarbij met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En af en toe ook wel eens een paar wolken.

Avond, temperaturen zakken langzaam. Tegen de ochtend zitten we nog op hoge temperaturen met gemakkelijk een graad of 17 zelfs op heel veel plekken. Morgen dan weer iets wat minder heet, maar toch nog altijd maximaal van 25 graden en meer landinwaarts. Aan de kust telkens iets minder. En ook de dagen daarna blijven we gebeiteld voor zomerweer met temperaturen die eigenlijk zelfs nog verder oplopen. Vanaf donderdag zou dat zelfs naar tropische waarden van 30 graden kunnen gaan, met ook dan telkens heel veel zon en temperaturen die echt wel weer hittegolfallures hebben. Het is mogelijk dat we een derde hittegolf krijgen van deze zomer. Het is nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar vooral vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag zou die temperatuur weer op diverse plekken die 30 graden grens kunnen halen en overschrijden. Uiteraard met veel zon, neerslag, daar hebben we het niet over. Er is op de verste kaarten helemaal geen enkele druppel te zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follen Belligen, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk, hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
3: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: bernard-entertainment.be.
1: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follen Bellingham, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van een penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
4: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
5: Wij maken het verschil op je radio.
6: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Er loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens het laatste nieuws is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt na eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro hebben opgestreken. Veel hinder bij het bus- en tramverkeer in Brussel vandaag. Het komt door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen aanwerft. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rockwerchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5.100 keer tussenkomen. Het festival lokte dit jaar 156.000 mensen. De Britse band The Cure sloot deze editie gisteravond af. Het dodental van de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 9. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de aanvallen is een appartementsgebouw van 7 verdiepingen geraakt. En in verschillende buurten is de elektriciteit uitgevallen. Overmorgen ontmoet de Oekraïnse president Zelensky zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump in Turkije. Daar vindt deze week een NAVO-top plaats. Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn afgelopen weekend 2 jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en de wagen vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de auto kwamen. We kunnen genieten van een zonnige en warme zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan halen we opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat verkoeling.
0: Nieuws uit je regio.
3: Bij een botsing tussen een personenwagen en een tractor in Pervisje bij Diksmuiden vielen gistermiddag 5 gewonden, waaronder 2 jonge kinderen. Op de brug over de IJzer kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing. In de wagen zat een zwangere vrouw en door het aanspannen van de gordels was haar toestand wat zorgwekkender. Zij werd dan ook met de mughelen overgevlogen naar het ziekenhuis. In Koekelare is gistermiddag een 25-jarige wielertoerist om het leven gekomen. De man dwarste vanuit een zijstraat de hoofdbaan en werd door een auto gegrepen. Een klap die hij niet overleefde. De bestuurster van de wagen was in shock, maar raakte niet gewond. In de Zandstraat in Isegem vatte zaterdag voormiddag iets voor 10 uur een elektrische Mercedes vuur. Dat gebeurde tijdens het opladen. Omstaanders konden erger voorkomen door de wagen met een heftruck te verplaatsen. De brandweer kwam daarna het voertuig blussen. In Echtegem langs de Torhoutenbaan kon een man zaterdagnacht net op tijd zijn wagen verlaten toen die al rijdend plots begon te haperen en in brand vloog. Door de hitte werd het wegdek zwaar beschadigd. Omdat er benzine uit de wagen liep en ook brandde, liep een woning gevaar. Maar de brandweer kon gelukkig erger voorkomen. En in de Abeelseweg in Poperingen is zaterdag een aanhangwagen van een vrachtwagen die volgeladen was met stro in brand gevlogen. Dat gebeurde ter hoogte van de Luttertap tussen Poperingen en Abeelen. Omdat het om een hevige brand ging, moest de brandweer van Poperingen versterking oproepen. Tijdens de interventie werd de Abeelseweg afgesloten.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

www.zandvoortsmeer.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag weer een hele mooie, warme zomerdag. Temperatuur kan iets hoger oplopen dan gisteren, omdat de wind wat meer zuidwest geworden is. En daarmee komt weer wat warmere lucht binnen. Maxima van een graad of 24 aan zee tot een 27. Nou, misschien wel lokaal 28 graden in de dieper landinwaarts gelegen delen. Daarbij een matige zuidwestelijke wind en veel zon. Al zijn er af en toe ook wel eens wat wolkenpartijen die passeren. Gisteren zag je dat ook. Dat zal ook vandaag zo zijn. Van tijd tot tijd trekken er al eens een paar wolkenpartijen voorbij, maar we overdrijven daar niet in. De zon die komt telkens wel weer terug en speelt zeker en vast ook de hoofdrol. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Plus.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
8: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
9: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Er loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens het laatste nieuws is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt na eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro hebben opgestreken. Veel hinder bij het bus- en tramverkeer in Brussel vandaag. Het komt door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen aanwerft. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rockwerchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5100 keer tussenkomen. Het festival lokte dit jaar 156.000 mensen. De Britse band The Cure sloot deze editie gisteravond af. Het dodental van de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 9. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de aanvallen is een appartementsgebouw van 7 verdiepingen geraakt. En in verschillende buurten is de elektriciteit uitgevallen. Overmorgen ontmoet de Oekraïnse president Zelensky zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump in Turkije. Daar vindt deze week een NAVO-top plaats. Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn afgelopen weekend 2 jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en de wagen vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de auto kwamen. We kunnen genieten van een zonnige en warme zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan halen we opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat verkoeling.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. La, la, la, la. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes

sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is en blijft het erg zonnig. Er trekken wel eens een paar wolkenpartijen voorbij, maar die spelen een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die oplopen, ja, toch wel tot rond een graad of 24 aan zee. Landinwaarts kan dat meer zijn. Daar kunnen we richting een 27, misschien wel lokaal 28 graden gaan. De wind is zuidwest, waait meestal matig daarbij. Kortom, een hele warme zomerse dag dus, met hoge temperaturen en heel veel zonneschijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Plus. Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder...

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.

0: jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisquark@telenet.be. Chris Quark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is en blijft het erg zonnig. Er trekken wel eens een paar wolkenpartijen voorbij, maar die spelen een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die oplopen, ja, toch wel tot rond een graad of 24 aan zee. Landinwaarts kan dat meer zijn. Daar kunnen we richting een 27, misschien wel lokaal 28 graden gaan. De wind is zuidwest, waait meestal matig daarbij. Kortom, een hele warme zomerse dag dus, met hoge temperaturen en heel veel zonneschijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op azettegels.be.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: lanaert-entertainment.be.
1: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We zitten onder hoge druk, invloed. Hoge drukgebied in de buurt dat zich nog verder opbouwt de komende dagen. En dat zorgt voor zomerse omstandigheden. Zomers, dat begint vandaag al en dat duurt de hele week. Vandaag temperaturen die oplopen naar een 24 graden in de kustregio. Landinwaarts wordt het meer en daar kunnen we zelfs richting een 27, misschien lokaal wel 28 graden gaan. Heel veel zon daarbij, met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En af en toe ook wel eens een paar wolkenvelden. Ook in het weekend zag je dat er af en toe wolkenvelden passeren. Kan ook vandaag gebeuren, maar die zijn niet overheersend. En de zon die speelt de hoofdrol. Daarbij vanavond weer een heel warme zomerse avond. Temperaturen zakken langzaam. Tegen de ochtend zitten we nog op hoge temperaturen met gemakkelijk een graad of 17 zelfs op heel veel plekken. Morgen dan weer iets wat minder heet, maar toch nog altijd maximaal van 25 graden en meer landinwaarts. Aan de kust telkens iets minder. En ook de dagen daarna blijven we gebeiteld voor zomerweer met temperaturen die eigenlijk zelfs nog verder oplopen. Vanaf donderdag zou dat zelfs naar tropische waarden van 30 graden kunnen gaan, met ook dan telkens heel veel zon en temperaturen die echt wel weer hittegolfallures hebben. Het is mogelijk dat we een derde hittegolf krijgen van deze zomer.

en over zich rijden. Uiteraard met veel zon. Neerslag, daar hebben we het niet over. Er is op de verste kaarten helemaal geen enkele druppel te zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie De Prater wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes.

paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zondagnamiddag 2 augustus. In

0: Alles in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

0: www.vrtmedia.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We zitten onder hoge drukinvloed. Hoge druk gebied in de buurt dat zich nog verder opbouwt de komende dagen. En dat zorgt voor zomerse omstandigheden. Zomers, dat begint vandaag al en dat duurt de hele week. Vandaag temperaturen die oplopen naar een 24 graden in de kustregio. Landinwaarts wordt het meer en daar kunnen we zelfs richting een 27, misschien lokaal wel 28 graden gaan. Heel veel zon daarbij met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En af en toe ook wel eens een paar wolkenvelden. Ook in het weekend zag je dat er af en toe wolkenvelden passeren. Kan ook vandaag gebeuren, maar die zijn niet overheersend. En de zon die speelt de hoofdrol. Daarbij vanavond weer een heel warme zomerse avond. Temperaturen zakken langzaam. Tegen de ochtend zitten we nog op hoge temperaturen met gemakkelijk een graad of 17 zelfs op heel veel plekken. Morgen dan weer iets wat minder heet, maar toch nog altijd maximaal van 25 graden en meer landinwaarts. Aan de kust telkens iets minder. En ook de dagen daarna blijven we gebeiteld voor zomerweer met temperaturen die eigenlijk zelfs nog verder oplopen. Vanaf donderdag zou dat zelfs naar tropische waarden van 30 graden kunnen gaan, met ook dan telkens heel veel zon en temperaturen die echt wel weer hittegolfallures hebben. Het is mogelijk dat we een derde hittegolf krijgen van deze zomer. Het is nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar vooral vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag zou die temperatuur weer op diverse plekken die 30 graden grens kunnen halen en overschrijden. Uiteraard met veel zon, neerslag, daar hebben we het niet over. Er is op de verste kaarten helemaal geen enkele druppel te zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie De Prater wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Plus.
1: Pas op! Pas op voor de verf! Pas op!

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik van binnen, wil ik jou beminnen. Oh, ik voel
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is en blijft het erg zonnig. Er trekken wel eens een paar wolkenpartijen voorbij, maar die spelen een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die oplopen, nou toch wel tot rond een graad of 24 aan zee. Landinwaarts kan dat meer zijn. Daar kunnen we richting een 27, misschien wel lokaal 28 graden gaan. De wind is zuidwest, waait meestal matig daarbij. Kortom, een hele warme zomerse dag dus, met hoge temperaturen en heel veel zonneschijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Plus.
6: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
8: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
9: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
0: Nieuws uit je regio.
2: Bij een botsing tussen een personenwagen en een tractor in Pervisje bij Diksmuiden vielen gisterenmiddag 5 gewonden, waaronder 2 jonge kinderen. Op de brug over de IJzer kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing. In de wagen zat een zwangere vrouw en door het aanspannen van de gordels was haar toestand wat zorgwekkender. Zij werd dan ook met de mughelen overgevlogen naar het ziekenhuis. In Koekelare is gisterenmiddag een 25-jarige wielertourist om het leven gekomen. De man dwarste vanuit een zijstraat de hoofdbaan en werd door een auto gegrepen. Een klap die hij niet overleefde. De bestuurster van de wagen was in shock, maar raakte niet gewond. In de Zandstraat in Isegem vatte zaterdag voormiddag iets voor 10:00 een elektrische Mercedes vuur. Dat gebeurde tijdens het opladen. Omstaanders konden erger voorkomen door de wagen met een heftruck te verplaatsen. De brandweer kwam daarna het voertuig blussen. In Echtegem langs de Torhoutenbaan kon een man zaterdagnacht net op tijd zijn wagen verlaten toen die al rijdend plots begon te haperen en in brand vloog. Door de hitte werd het wegdek zwaar beschadigd. Omdat er benzine uit de wagen liep en ook branden, liep een woning gevaar. Maar de brandweer kon gelukkig erger voorkomen. En in de Abeelseweg in Poperingen is zaterdag een aanhangwagen van een vrachtwagen die volgeladen was met stro in brand gevlogen. Dat gebeurde ter hoogte van de Luttertap tussen Poperingen en Abeelen. Omdat het om een hevige brand ging, moest de brandweer van Poperingen versterking oproepen. Tijdens de interventie werd de Abeelseweg afgesloten.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Nederlandstalig, echte

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag is en blijft het erg zonnig. Er trekken wel eens een paar wolkenpartijen voorbij, maar die spelen een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die oplopen, ja, toch wel tot rond een graad of 24 aan zee. Landinwaarts kan dat meer zijn. Daar kunnen we richting een 27, misschien wel lokaal 28 graden gaan. De wind is zuidwest, waait meestal matig daarbij. Kortom, een hele warme zomerse dag dus, met hoge temperaturen en heel veel zonneschijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Plus.
8: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Susie.

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio.
0: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanne van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanne verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marten een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Eskone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even.
3: Nou waar.
2: Nou Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht, rustig zomerweer. De temperatuur zal vanavond maar heel langzaam dalen. Het is later in de avond als we weer onder de 20 graden gaan. En dan nog hoor, ook dan zitten er nog echt hoge temperaturen in de pijplijn. Met tegen de ochtend nog altijd minima die ergens rond, laat ons zeggen, een graad of 16, 17 kunnen zitten. Dus dat zijn nog altijd heel erg hoge waardes. Rustig weer ook. De wind neemt grotendeels af. En het is daarbij licht bewolkt. Af en toe trekken er zeker nog wel eens een paar wolkenpartijen voorbij. Net zoals je dat overdag zag. Maar die zijn zeker niet storend. Morgen staan we dan weer in de startblokken voor opnieuw een hele warme zomerse dag. Al lijkt de maximumtemperatuur net een ietsje lager te zitten dan vandaag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Plus. Zilt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Zilt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

eigen huisje te kopen. Waar droomt hij van? En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan... Als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanne van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanne verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marthe een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28.
0: Nieuws uit je regio.
1: In Sint-Pieters lijkt boksclub Brugse Beer dan toch op de padhoekenweg te kunnen blijven. De deputatie van West-Vlaanderen heeft de club een omgevingsvergunning voor 7 jaar toegekend. Eerder had het Vlaamse departement omgeving beroep aangetekend, omdat de locatie volgens de voorschriften enkel voor havengebonden activiteiten bestemd is. De Brugse Beer is een bloeiende boksclub in Brugge. Ze moesten hun vorige locatie in Assenbroek evenwel verlaten, doordat de eigenaar er andere plannen mee heeft. Na lang zoeken kwam de boksclub met hulp van de stad aan de padhoekenweg terecht. Maar Vlaanderen verzette zich. De provincie volgt die redenering niet en wijst erop dat het gebouw nooit voor havenactiviteiten gebruikt werd. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Vlaanderen kan nog 45 dagen lang hoger beroep indienen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Stad Brugge neemt voortaan een deel van het groen- en netheidsbeheer over op verschillende gewestwegen. De stad schakelt daarvoor 3 aannemers in, zodat de invalswegen dezelfde verzorgde uitstraling krijgen als de rest van het openbaar domein. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon merkten inwoners al langer een verschil tussen wegen die door Brugge worden onderhouden en wegen die onder het agentschap Wegen en Verkeer vallen. Door zelf in te staan voor taken zoals maaien, zwerfvuil verwijderen, kolken reinigen en boombeheer wil de stad sneller kunnen ingrijpen en een uniforme kwaliteit garanderen. Het gaat onder meer om delen van de Koning Albert I-laan, de Torhoutse en Gistelse Steenweg, de Stationslaan, het Canadaplein, de Heidelbergstraat, de Bevrijdingslaan en de Spoorwegstraat. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ruim €236.000. Vlaanderen voorziet een vergoeding van bijna €48.000. In het AZ Sint-Jan Brugge is het 50ste implantaat geplaatst tegen slaapapneu. Het toestel stimuleert tijdens een slaap een zenuw in de tong, waardoor de luchtweg open blijft en de ademhaling niet meer stopt. Het implantaat is bedoeld voor patiënten die niet met een klassiek masker kunnen slapen. Volgens de artsen zorgt de behandeling voor een grote verbetering. Patiënten slapen rustiger, voelen zich fitter en functioneren beter overdag. Ook partners merken het verschil, met minder snurken en minder onderbroken nachten. Niet iedereen komt in aanmerking. Elke patiënt wordt streng gescreend en moet goedkeuring krijgen van een expertenpanel en de overheid. In België komen jaarlijks meer dan 200 mensen in aanmerking. Met 50 ingrepen behoort AZ Sint-Jan tot de ervaren centra in Vlaanderen. Bezoekers van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek kunnen zich voortaan vlotter over het domein verplaatsen. Stad Brugge heeft de verharding vernieuwd en tegelijk geïnvesteerd in een duurzamer watersysteem. De bestaande kasseipaden werden grotendeels heraangelegd, waarbij zoveel mogelijk materialen werden hergebruikt. Daarnaast werden regen- en afvalwater van elkaar gescheiden, zodat regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Ook kwamen er nieuwe kasseien onder het afdak van het wagenhuis en werd de mestopslag volledig vernieuwd. De stad wil met de heraanleg het comfort voor bezoekers verbeteren en de populaire kinderboerderij beter wapenen tegen de uitdagingen van het veranderende klimaat. En tot slot nog dit. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt door Vredesactie Brugge gevierd met een eigen vrijheidsbeeld in de Sint-Jacobskerk. Daar waar het originele beeld een geschenk van Frankrijk was voor de 100ste verjaardag van de VS, kwam dit alternatief vrijheidsbeeld tot stand samen met kunstenares Angelique Muir en Piet Wittevrongel. Op het beeld in de Brugse Sint-Jacobskerk is de gouden vlam bovenop de fakkel vervangen door een vredesduif. Het beeld in New York staat symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden van Amerika. Het geldt ook als teken van verwelkoming voor iedereen, terugkerende Amerikanen, gasten en migranten. Met hun alternatief vrijheidsbeeld in Brugge willen beide kunstenaars het belang van de vrede als universele waarde onderstrepen.
0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, die is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie. Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanne van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanne verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marten een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28.
0: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder...

0: zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-220865. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jenny Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel, hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
0: Nieuws uit je regio.
1: In Sint-Pieters lijkt boksclub Brugse Beer dan toch op de padhoekenweg te kunnen blijven. De deputatie van West-Vlaanderen heeft de club een omgevingsvergunning voor 7 jaar toegekend. Eerder had het Vlaamse departement Omgeving beroep aangetekend, omdat de locatie volgens de voorschriften enkel voor havengebonden activiteiten bestemd is. De Brugse Beer is een bloeiende boksclub in Brugge. Ze moesten hun vorige locatie in Assenbroek evenwel verlaten, doordat de eigenaar er andere plannen mee heeft. Na lang zoeken kwam de boksclub met hulp van de stad aan de padhoekenweg terecht, maar Vlaanderen verzette zich. De provincie volgt die redenering niet en wijst erop dat het gebouw nooit voor havenactiviteiten gebruikt werd. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Vlaanderen kan nog 45 dagen lang hoger beroep indienen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Stad Brugge neemt voortaan een deel van het groen- en netheidsbeheer over op verschillende gewestwegen. De stad schakelt daarvoor 3 aannemers in, zodat de invalswegen dezelfde verzorgde uitstraling krijgen als de rest van het openbaar domein. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon merkten inwoners al langer een verschil tussen wegen die door Brugge worden onderhouden en wegen die onder het agentschap Wegen en Verkeer vallen. Door zelf in te staan voor taken zoals maaien, zwerfvuilverwerking, kolken reinigen en boombeheer wil de stad sneller kunnen ingrijpen en een uniforme kwaliteit garanderen. Het gaat onder meer om delen van de Koning Albert I-laan, de Torhoutse en Gistelse Steenweg, de Stationslaan, het Canadaplein, de Heidelbergstraat, de Bevrijdingslaan en de Spoorwegstraat. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ruim €236.000. Vlaanderen voorziet een vergoeding van bijna €48.000. In het AZ Sint-Jan Brugge is het 50ste implantaat geplaatst tegen slaapapneu. Het toestel stimuleert tijdens een slaap een zenuw in de tong, waardoor de luchtweg open blijft en de ademhaling niet meer stopt. Het implantaat is bedoeld voor patiënten die niet met een klassiek masker kunnen slapen. Volgens de artsen zorgt de behandeling voor een grote verbetering. Patiënten slapen rustiger, voelen zich fitter en functioneren beter overdag. Ook partners merken het verschil, met minder snurken en minder onderbroken nachten. Niet iedereen komt in aanmerking. Elke patiënt wordt streng gescreend en moet goedkeuring krijgen van een expertenpanel en de overheid. In België komen jaarlijks meer dan 200 mensen in aanmerking. Met 50 ingrepen behoort AZ Sint-Jan tot de ervaren centra in Vlaanderen. Bezoekers van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek kunnen zich voortaan vlotter over het domein verplaatsen. Stad Brugge heeft de verharding vernieuwd en tegelijk geïnvesteerd in een duurzamer watersysteem. De bestaande kasseipaden werden grotendeels heraangelegd, waarbij zoveel mogelijk materialen werden hergebruikt. Daarnaast werden regen- en afvalwater van elkaar gescheiden, zodat regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Ook kwamen er nieuwe kasseien onder het afdak van het wagenhuis en werd de mestopslag volledig vernieuwd. De stad wil met de heraanleg het comfort voor bezoekers verbeteren en de populaire kinderboerderij beter wapenen tegen de uitdagingen van het veranderende klimaat. En tot slot nog dit. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt door Vredesactie Brugge gevierd met een eigen vrijheidsbeeld in de Sint-Jacobskerk. Daar waar het originele beeld een geschenk van Frankrijk was voor de 100ste verjaardag van de VS, kwam dit alternatief vrijheidsbeeld tot stand samen met kunstenares Angelique Muir en Piet Wittevrongel. Op het beeld in de Brugse Sint-Jacobskerk is de gouden vlam bovenop de fakkel vervangen door een vredesduif. Het beeld in New York staat symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden van Amerika. Het geldt ook als teken van verwelkoming voor iedereen, terugkerende Amerikanen, gasten en migranten. Met hun alternatief vrijheidsbeeld in Brugge willen beide kunstenaars het belang van de vrede als universele waarde onderstrepen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Heuvelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is en blijft het erg zonnig. Er trekken wel eens een paar wolkenpartijen voorbij, maar die spelen een ondergeschikte rol. De zon speelt de hoofdrol bij temperaturen die oplopen, ja, toch wel tot rond een graad of 24 aan zee. Landinwaarts kan dat meer zijn. Daar kunnen we richting een 27, misschien wel lokaal 28 graden gaan. De wind is zuidwest, waait meestal matig daarbij. Kortom, een hele warme zomerse dag dus, met hoge temperaturen en heel veel zonneschijn. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: Op zondagnamiddag 2 augustus in de...

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info

0: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jenny Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gerijde koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel, hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Keys-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We zitten onder hoge drukinvloed. Hoge druk gebied in de buurt dat zich nog verder opbouwt de komende dagen. En dat zorgt voor zomerse omstandigheden. Heel veel zon daarbij, met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En af en toe ook wel eens een paar wolkenvelden. Ook in het weekend zag je dat er af en toe wolkenvelden passeren. Maar die zijn niet overheersend en de zon die speelt de hoofdrol. Daarbij vanavond weer een heel warme zomerse avond. Temperaturen zakken langzaam. Tegen de ochtend zitten we nog op hoge temperaturen met gemakkelijk een graad of 17 zelfs op heel veel plekken. Morgen dan weer iets wat minder heet, maar toch nog altijd maximaal van 25 graden en meer landinwaarts. Aan de kust telkens iets minder. En ook de dagen daarna blijven we gebeiteld voor zomerweer met temperaturen die eigenlijk zelfs nog verder oplopen. Vanaf donderdag zou dat zelfs naar tropische waarden van 30 graden kunnen gaan, met ook dan telkens heel veel zon en temperaturen die echt wel weer hittegolfallures hebben. Het is mogelijk dat we een derde hittegolf krijgen van deze zomer. Het is nog niet helemaal in kannen en kruiken, maar vooral vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag zou die temperatuur weer op diverse plekken die 30 graden grens kunnen halen en overschrijden. Uiteraard met veel zon, neerslag, daar hebben we het niet over. Er is op de verste kaarten helemaal geen enkele druppel te zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jenny Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
0: Nieuws uit je regio.
1: In Sint-Pieters lijkt boksclub Brugse Beer dan toch op de padhoekenweg te kunnen blijven. De deputatie van West-Vlaanderen heeft de club een omgevingsvergunning voor 7 jaar toegekend. Eerder had het Vlaamse departement Omgeving beroep aangetekend, omdat de locatie volgens de voorschriften enkel voor havengebonden activiteiten bestemd is. De Brugse Beer is een bloeiende boksclub in Brugge. Ze moesten hun vorige locatie in Assenbroek evenwel verlaten, doordat de eigenaar er andere plannen mee heeft. Na lang zoeken kwam de boksclub met hulp van de stad aan de padhoekenweg terecht, maar Vlaanderen verzette zich. De provincie volgt die redenering niet en wijst erop dat het gebouw nooit voor havenactiviteiten gebruikt werd. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Vlaanderen kan nog 45 dagen lang hoger beroep indienen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Stad Brugge neemt voortaan een deel van het groen- en netheidsbeheer over op verschillende gewestwegen. De stad schakelt daarvoor 3 aannemers in, zodat de invalswegen dezelfde verzorgde uitstraling krijgen als de rest van het openbaar domein. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon merkten inwoners al langer een verschil tussen wegen die door Brugge worden onderhouden en wegen die onder het agentschap Wegen en Verkeer vallen. Door zelf in te staan voor taken zoals maaien, zwerfvuil verwijderen, kolken reinigen en boombeheer wil de stad sneller kunnen ingrijpen en een uniforme kwaliteit garanderen. Het gaat onder meer om delen van de Koning Albert I-laan, de Torhoutse en Gistelse Steenweg, de Stationslaan, het Canadaplein, de Heidelbergstraat, de Bevrijdingslaan en de Spoorwegstraat. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ruim €236.000. Vlaanderen voorziet een vergoeding van bijna €48.000. In het AZ Sint-Jan Brugge is het 50ste implantaat geplaatst tegen slaapapneu. Het toestel stimuleert tijdens een slaap een zenuw in de tong, waardoor de luchtweg open blijft en de ademhaling niet meer stopt. Het implantaat is bedoeld voor patiënten die niet met een klassiek masker kunnen slapen. Volgens de artsen zorgt de behandeling voor een grote verbetering. Patiënten slapen rustiger, voelen zich fitter en functioneren beter overdag. Ook partners merken het verschil, met minder snurken en minder onderbroken nachten. Niet iedereen komt in aanmerking. Elke patiënt wordt streng gescreend en moet goedkeuring krijgen van een expertenpanel en de overheid. In België komen jaarlijks meer dan 200 mensen in aanmerking. Met 50 ingrepen behoort AZ Sint-Jan tot de ervaren centra in Vlaanderen. Bezoekers van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek kunnen zich voortaan vlotter over het domein verplaatsen. Stad Brugge heeft de verharding vernieuwd en tegelijk geïnvesteerd in een duurzamer watersysteem. De bestaande kasseipaden werden grotendeels heraangelegd, waarbij zoveel mogelijk materialen werden hergebruikt. Daarnaast werden regen- en afvalwater van elkaar gescheiden, zodat regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Ook kwamen er nieuwe kasseien onder het afdak van het wagenhuis en werd de mestopslag volledig vernieuwd. De stad wil met de heraanleg het comfort voor bezoekers verbeteren en de populaire kinderboerderij beter wapenen tegen de uitdagingen van het veranderende klimaat. En tot slot nog dit. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt door Vredesactie Brugge gevierd met een eigen vrijheidsbeeld in de Sint-Jacobskerk. Daar waar het originele beeld een geschenk van Frankrijk was voor de 100ste verjaardag van de VS, kwam dit alternatief vrijheidsbeeld tot stand samen met kunstenares Angelique Muir en Piet Wittevrongel. Op het beeld in de Brugse Sint-Jacobskerk is de gouden vlam bovenop de fakkel vervangen door een vredesduif. Het beeld in New York staat symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden van Amerika. Het geldt ook als teken van verwelkoming voor iedereen, terugkerende Amerikanen, gasten en migranten. Met hun alternatief vrijheidsbeeld in Brugge willen beide kunstenaars het belang van de vrede als universele waarde onderstrepen.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jenny Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: zomersnummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jenny Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick

0: bernard-entertainment.be.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

deze brief vind ik vast aan mijn fiets.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relaxzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedje.

0: VBRO Plus, dat verdraait mooi.
1: De dikte, dunte, diepte, nuchter of te zat. Staat er een te voor, ja, dan scheelt er altijd wat.

www.bernard-entertainment.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: Das verdraait mooi.
1: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Valerin Balogun, sterspeler van de Verenigde Staten, treedt vannacht wel degelijk aan in de 8e finale tegen de Rode Duivels. De FIFA heeft het in 7 haasten aangetekende protest van de Belgische Voetbalbond onontvankelijk verklaard. De bond spreekt van een ongeziene inbreuk op de FIFA-reglementen. President Trump heeft inmiddels ook erkend dat hij FIFA-baas Infantino had gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits terug te draaien. Ten vroegste rond 4:15 vannacht weten we of de duivels doorstoten of hun tanden stuk bijten op de enige overgebleven ploeg van de 3 organiserende landen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft zijn administratie gevraagd de Belgische erkenning van Palestina voor te bereiden. Coalitiepartner in de federale regering CD&V had opgeroepen die erkenning nu formeel te maken. Premier De Wever had dat vorig jaar zo aangekondigd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York, maar toch bleef de erkenning tot dusver altijd uit. Nu terreurbeweging Hamas zijn bestuursorgaan in de Gazastrook officieel heeft opgedoekt, lijkt een van de voornaamste obstakels voor de Arizona-regering uit de weg geruimd. In Brussel heeft het gebrand in het veelbesproken museum Canal. De rookpluim was vanuit de verre omgeving te zien. Het vuur brak maandagavond kort na 6 uur uit, maar de brandweer kon het wel vrij snel bedwingen. Er zou op dat ogenblik niemand in het gebouw aanwezig zijn geweest. Canal opent pas in november. Het museum is omstreden omdat het in het financieel noodlijdende Brussel handenvol geld heeft gekost. En Elise Mertens krijgt in de kwartfinale van Wimbledon de Tsjechische Linda Noskova als tegenstandster. Het nummer 12 van de wereld schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Zelf rekende Mertens af met een andere Tsjechische Buzková. Voor Mertens is het de eerste kwartfinale ooit op het Londense gras in het enkelspel. Haar partij start dinsdagmiddag om 12 uur, vermoedelijk opnieuw bij zeer warme temperaturen. Want die zitten er weer aan te komen, ook bij ons. De nacht is zacht bij minima tot 20 graden. Dinsdag overdag halen we dan al 28. Vanaf donderdag klimt het kwik weer vlotjes naar 30 graden en hoger.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11

0: Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Valerin Balogun, sterspeler van de Verenigde Staten, treedt vannacht wel degelijk aan in de 8e finale tegen de Rode Duivels. De FIFA heeft het in 7 haasten aangetekende protest van de Belgische Voetbalbond onontvankelijk verklaard. De bond spreekt van een ongeziene inbreuk op de FIFA-reglementen. President Trump heeft inmiddels ook erkend dat hij FIFA-baas Infantino had gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits terug te draaien. Ten vroegste rond 4:15 vannacht weten we of de Duivels doorstoten of hun tandenstuk bijten op de enige overgebleven ploeg van de 3 organiserende landen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft zijn administratie gevraagd de Belgische erkenning van Palestina voor te bereiden. Coalitiepartner in de federale regering CD&V had opgeroepen die erkenning nu formeel te maken. Premier De Wever had dat vorig jaar zo aangekondigd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York, maar toch bleef de erkenning tot dusver altijd uit. Nu terreurbeweging Hamas zijn bestuursorgaan in de Gazastrook officieel heeft opgedoekt, lijkt een van de voornaamste obstakels voor de Arizona-regering uit de weg geruimd. In Brussel heeft het gebrand in het veelbesproken museum Canal. De rookpluim was vanuit de verre omgeving te zien. Het vuur brak maandagavond kort na 6 uur uit, maar de brandweer kon het wel vrij snel bedwingen. Er zou op dat ogenblik niemand in het gebouw aanwezig zijn geweest. Canal opent pas in november. Het museum is omstreden omdat het in het financieel noodlijdende Brussel handenvol geld heeft gekost. En Elise Mertens krijgt in de kwartfinale van Wimbledon de Tsjechische Linda Noskova als tegenstandster. Het nummer 12 van de wereld schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Zelf rekende Mertens af met een andere Tsjechische Buzková. Voor Mertens is het de eerste kwartfinale ooit op het Londense gras in het enkelspel. Haar partij start dinsdagmiddag om 12 uur, vermoedelijk opnieuw bij zeer warme temperaturen. Want die zitten er weer aan te komen, ook bij ons. De nacht is zacht bij minima tot 20 graden. Dinsdag overdag halen we dan al 28. Vanaf donderdag klimt het kwik weer vlotjes naar 30 graden en hoger.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Wij maken het verschil op je radio.
5: VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

lieve jongen. Nu ik deze brief van je lees, krijg ik weer een klein beetje hoop en vertrouwen. Dat ik je toch nog één keer, net als vroeger, in mijn armen kan sluiten. Fijne schat. En je schrijft hier ook dat je het zal proberen voor de feestdagen met de kerst thuis te zullen zijn. Daar zal ik op wachten.